0: Jackson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ladies and gentlemen, please. Tracy Chapman.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Van de 610 nieuwbouwwoningen die momenteel in Harderwijk in ontwikkeling zijn, vallen slechts 9 woningen in de betaalbare categorie. Dat blijkt uit een inventarisatie van Dagblad de Stentor. Het beperkte aantal betaalbare woningen onderstreept de uitdagingen waarmee de woningbouw in Harderwijk te maken heeft. Hoewel er de komende jaren honderden woningen worden toegevoegd, blijft het aanbod voor starters, alleenstaanden en huishoudens met een middeninkomen beperkt. Gemeenten en projectontwikkelaars staan daarbij voor de opgave om woningbouwprojecten financieel haalbaar te houden en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende vraag naar betaalbare woonruimte. De 50-jarige gemeentemedewerker Karim Nassau uit Putten maakt kans op de Landelijke Taalheldenprijs. Nassau, die al jarenlang werkzaam is voor de gemeente, werd eerder uitgeroepen tot Taalheld 2026 van Gelderland. Nassau werkt, ondanks lees- en schrijfproblemen, actief aan het verbeteren van zijn taalvaardigheid. Via taalcafé en avondonderwijs leerde hij beter lezen, schrijven en formulieren invullen. Zijn inzet leverde hem een provinciale titel op en een nominatie voor de Landelijke Taalheldenprijs van de Stichting Lezen en Schrijven. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. En tot slot, hulpdiensten zijn zondagavond uitgerukt voor een verkeersongeval met letsel aan de Rodeland in Ermelo. De melding kwam rond 7:15 binnen bij de alarmcentrale. Na de melding werden onder meer ambulancepersoneel en andere hulpdiensten naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Over de aard van het ongeval en het aantal gewonden is volgens nog niets bekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe. We hebben het is alweer dinsdag, het is 23 juni. En dat betekent nog 7 dagen te gaan. Dan zit de eerste helft van het jaar er weer op. Oh, echt. Het lijkt nog net januari, man. Behalve weer dan, hè.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat

En ook vandaag zijn je bijdragers weer meer dan welkom. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat het beste in jouw straatje past. Het meest gebruikt en het snelst is de WhatsApp 06-8309-8309. 06-8309-8309.

Mailen doe je naar studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. Langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten, Brinkstraat 91 te Putten. En je kan bellen live in de uitzending 0341-360-148. 0341-360-148.

Ja, sta eens op. We gaan beginnen met snoesnummers. Mag je nog even 3 keer wentelen in je mandje. En dan moeten de warme voetjes op het koude zijn. Nou, ook het warme zijn.

to answer is I agree, but then I've got to know.

Yeah. Your lady. Ja, complimentje voordat je het huis verlaat is nooit verkeerd, hè? Want je weet nooit of je elkaar nog ziet daarna.

Dat waren de drie snoesnummers. En je hoorde de laatste natuurlijk Pretenders, Chrissy Hynde. En ze had destijds wat met Jim Kerr van The Simple Minds. Ja, in die tijd had je niks. Dan was het niet samenwonen of zo. Nee, dan was het dan hokje. Zij hokten. Tegenwoordig woon je samen of latje of zo. Maar in die tijd hokte je nog. Ja, een beetje hokken. En daar komt het ophokken en het uithokken en het uitruimen ook weer vandaan. En zo, ja, niks menselijks is ons vreemd, hè. En we gaan naar de ochtendgymnastiek. En die komt van Pete Townsend. Dat moet je met z'n tweeën doen. Dat is wel leuk, ook voor de familieband onderling. En tegenover elkaar gaan staan. En nou ja, volg de voorbeelden. En volg vooral Pete Townsend.

0: Ja, en dat was ochtendgymnastiek. En we hebben een beller en dat betekent dus dat hij niet mee heeft gedaan met ochtendgymnastiek.
1: Goedemorgen Bas, nee. Daar ben ik veel te stijf voor, want mijn benen die gaan zo raar.
0: Ja, nee, precies, daarom moet je meedoen. Dan blijf je soepel, hè?
1: Ja, weet ik allemaal wel, maar die rotstress gaat zien. Maar goed, maar ik wil jou even wat zeggen van gisteren nog met... weet je, ik gun je die tampoes of een ander gebak van ganse harte, hoor. En André ook. Maar ik zie geen enkele mogelijkheid, want ik heb geen hulp die bij me past.
0: Maar Elisabeth, dat was gewoon een grapje.
1: Ja, nou,
0: niet alles zo zwaar opnemen.
1: Maar ik gun het jullie zo.
0: Ja, nee, dat weet ik maar. Waarom willen ze zijn weg, zeg ik dan. En dan ga je weer balen. Ik zit gewoon graag te klieren, dus dan moet je maar dan winnen.
1: Nee, je bent hartstikke goed bezig hoor, elke dag. Dat noem ik niet echt klieren. Dat zijn gewoon geintjes en zo. Maar ik gun het jullie gewoon wel, weet je wel.
0: Maar... Ja, maar dat twijfelt ook niemand aan.
1: Nee, oké, maar...
0: Ik bedoel, ik roep wel vaker wat en er komt nooit iemand hier wat brengen. Dus, oh. Dan zou ik op iedereen boos moeten zijn.
1: Nee,
0: niks aan het eindje hoor.
1: Ja, oh, dan is het goed, maar ik vind het wel jammer. Maar straks gaat de stroom er bij mij ook af van Leander.
0: Oké, nou ja. dan wordt het even afzien voor je vandaag.
1: Ja, wordt afzien.
0: Heb ik nog wel een tip als je toch niks thuis kan doen?

Oi.

0: 1,000 soles of shoes. En natuurlijk horen we Paul Simon. En dan gaan wij naar een andere Paul. Maar die zetten we even aan. Oh, ik zie dat ik een heleboel Paultjes klaar heb staan. Nou, vandaag zonnig en warm van noord naar zuid, 26 tot 32 graden. Morgen wordt het nog heter met 29 tot 37 graden. Wat is weer wat nieuws? Van noord tot naar zuid doen we dat dan. Nou, dat klopt wel, maar dat is voor het eerst dat zo opschrijven. Nou, de wind is zeg maar eerst noordoosten, later vandaag variabel, zwak tot matig 1 tot 3 bevoor. En dan de komende 5 dagen, ja. Woensdag 35 graden, 's nachts 19. Donderdag 35 graden, 's nachts 21. Vrijdag 37 graden, 's nachts 22. Zaterdag 34 graden, 's nachts 22. En zondag wordt het wat koeler, 30 graden, 's nachts 20. De kans op neerslag in procenten, woensdag 0, donderdag 0, vrijdag 0, zaterdag 20 en dan zondag 80. En de kans op zon in procenten, woensdag 90, donderdag 90, vrijdag 85, zaterdag 85 en zondag nog maar 80. Ja, daar heb ik al 80% regen. Ik vind 160% in totaal op één dag wel heel veel. Nou, daar moeten we het mee doen en dat is het dus.
1: Het gaat eigenlijk wel lekker met me. Ik hoop met jou ook kan het aan me zien. Als ik langs loop, kijk naar wat ik heb. Het gaat eigenlijk perfect.

0: wel een nieuwe whip, die gekker dan de jouwe is. Maar ik besef hoe goed ik zit, ja ik besef hoe goed dit is.
1: Ja, en dat was hem, Paul Sinka. Even kijken, een Nederlands product. Dan gaan we naar het eerste verzoekje. Komt wederom van Bouwteam. Ras, ras. Erik die wil graag Lisbeth Lust horen. Nou, hier komt Lisbeth Lust hoor. Met Ramses Paffie.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven

klinken, Paul van Dijk. Het is een Duitser. Ja, samen met Figure Four. En als je denkt, kan ik niet onthouden. Paul, ja, dan denk maar aan Maul. Paul en Maul, dat dan. Smakelijk te onthouden. En dit is Paul Weller, You Do Something To Me.

En dan op verzoek van Kozepoos. Mijn favoriete song, ja. En ook inmiddels zijn favoriete songetje. Lola Young met Messi. Ja, hij heeft al 5 keer gescoord, hè, Messi.

Al verzoek van Koos. Ja, 28 juni is precies een jaar geleden dat ik een nummer voor het eerst hoorde. En ik heb gemiddeld, denk ik, misschien het afgelopen jaar wel één keer per week gedraaid. En Koos is er inmiddels ook helemaal fan van. Lola Young, Messi.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen 4 met daar 10 minuten op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renken 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja. Welkom terug in het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag, de 23e juni. En Pennywise was dat met de bro-hymne. En ja, het volgende verzoekje is in schril contrast met dat nummer. Op verzoek van het bouwteam van Erik Ras.

0: En dan zitten we te berekenen hier. Hoe groot is de kans dat je een vriendin treft die een naam heeft die uit 4 lettergrepen bestaat, die precies in dit nummer past? Tjonge, je had Ans moeten heten dan. Ja, dan had dit nummer niet gekund, hè. Ans. Nee, dat gaat niet. Heel wat toeval, hoor.
1: Manuela.
0: Ja, zie, Manuela. Ans.
1: Manuela.
0: Oh, Ans. Oh, daar gaan ze nog vals zingen ook van schrik. Halleluja. Nu we het er toch over hebben. Zonder instrumenten, alleen de stemmen.

Pentatonix. Met hun versie. Van Halleluja. Dank jullie wel. Fijn koortje. Zit goed in elkaar. Goed, het is ook al kwart over acht geweest. Dat betekent dat we de headlines van de NOS erbij gaan pakken. En ik zet ze even scherp. En ik verfris ze even, want ja, je weet maar nooit wat er allemaal bij is gekomen. Nou, ik ga ze opnoemen met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, nou, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Meer huishoudens komen lastig rond, 107. Doden bij schietpartijen in Montreal, 130. De VN zegt de situatie in Myanmar is verslechterd, 128. 10 doden bij Russische aanvallen, 127. IOC keurt Tialf goed als locatie, 850. Taliban-delegatie naar Brussel, 125. Euthanasie voor ernstig ziek kind, 106. Code oranje om hitte vanaf morgen, 104. En 13 doden bij explosie in Qatar. Het is weer een hoop ellende, laten we er maar even een schietgebedje voor doen.

Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. Mensen kunnen als gevolg van de hitte te maken krijgen met oververhitting en uitdroging. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het advies is om uit de zon te blijven. Het is uitzonderlijk dat het KNMI code oranje afkondigt vanwege extreme hitte. Ja, wat heeft dat nou met het weer te maken, joh? Dit gebeurt alleen wanneer het 3 dagen op rij 34 graden is, 2 dagen 36 graden of 1 dag 38 graden. Wat ook slecht is voor mensen met een kwetsbare gezondheid is steekpartijen en schietpartijen. Daar heb je er momenteel meer van dan warme dagen. Dus dat moeten we dan ook maar meteen in de gaten houden. En El Japo, die komt met een stukje verkoeling. Hij zegt, nou, dan doe ik goede werkgirls om er even tegenaan voor de nodige verkoeling.

Ja, en Koos is even uitzonderlijk hoor, Koor Oranje bij het KNMI. Het zijn dan ook een stelletje sukkels dat je daar nog dat je dat afkondigt. Iedereen weet toch wel dat je bij geen marathon moet gaan lopen bij dit, met dit weer. Kortom, paniekzaaierij, ja. Maar weet je wat nog veel erger is, Koos? Dat heel veel mensen dat helemaal niet weten. Dat die allemaal denken van, oh, ik kan dat wel, ik ben bijzonder. Ik ren dat wel even. Ik doe dat wel even. Ik red wel even iemand uit de Woeste Zee. Ik ren wel even bij 80 graden, 140 kilometer. Jongen, aan de ene kant zijn we heel erg aan het betuttelen en aan pamperen. Aan de andere kant denken we ook echt dat we alles kunnen en alles zijn. Het is één grote puinzooi. Nou, goed. We gaan naar de volgende pagina, of ik die even wilde voorlezen. Voor het eerst is het leven beëindigd van een ongeneeslijk ziek kind. Minister Hermans van Volksgezondheid zegt dat de speciale commissie, die is ingesteld om deze vorm van euthanasie te beoordelen, eind vorig jaar een melding ontving. Sinds 2024 is actieve levensbeëindiging mogelijk bij kinderen tussen 1 en 12 jaar. Daarna niet meer, daarna mag je gewoon ondraaglijk lijden en uitzichtloos lijden. Maar tussen 1 en 12 die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In de brief van Hermans aan de Tweede Kamer staan geen verdere details over de zaak, zoals de leeftijd van het kind of het ziektebeeld. De beoordelingscommissie heeft naar de zaak gekeken en de arts gesproken. Het Openbaar Ministerie zal oordelen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Ja, dat is weer zoiets, hè. Dan spreken ze af dat het kan. Dan doen ze dat en dan gaan ze kijken of de arts goed gehandeld heeft. En dan krijgt hij dadelijk weer een of andere straf. Jongen, jongen, jongen. Typisch Nederlands.

Paul Da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Pas wel mooi bij het vorige onderwerp. Dan gaan wij door naar de volgende pagina, of ik die even wil voorlezen. 13 doden bij een explosie in Qatar. Bij een explosie en brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn 13 mensen om het leven gekomen. Dat zegt de Qatarese minister van Energie. Ook zijn 66 mensen gewond geraakt. De expositie was zondagavond op het industrieterrein Ras Laffan, ten noorden van de hoofdstad Doha. Werknemers waren bezig op de terminal opnieuw op te starten. Het complex was buiten werking gesteld nadat het door Iran was platgebombardeerd. Bij de werkzaamheden vond volgens het ministerie door een technische storing een explosie plaats, waarna brand uitbrak. Inmiddels is het vuur onder controle. Oh, ik dacht even, Iran hebben we wat plat gegooid. Wordt het niet tijd dat ze allemaal een beetje mee gaan doen daar? Goed, maar dat zal dan wel niet.

ken ik dit van? Ja, dat was van de Gamma of van de Karwei of van de Praxis. Ik weet niet meer, maar van een of ander klusbedrijf in ieder geval. En dit niet. Dit is niet van een klusbedrijf.

De Peter Pan, nee, Peter Pan en John. Peter Bjorn en, John. Jongen, jongen, moeilijk lezen vanavond. Ja, goed. Eens even kijken, waar was ik gebleven? Volgens mij had ik het allemaal gehad, maar ik zal nog even checken voor de zekerheid. Oh nee. In de Canadese staat Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. Het gaat om een politieagent, een burger en de schutter zelf. Ook raakte een agent zwaar gewond. Iemand anders liep lichte verwondingen op. Een omstander hoorde schoten en belde de politie. Die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien hoe de verdachte in militair uniform op straat ligt. Het incident gebeurde rond 11:30 ochtends, plaatselijke tijd. Premier Carney is diep geschokt door de schietpartij, laat hij weten. In Montreal, in de provincie Quebec, waar de stad onder valt, worden vlaggen half stok gehangen. Ja, ja, dat doen ze dan. Verandert niks meer, maar...

Shark the Monkey en Toen Was It Still, ja. Dat klopt. Ja, en nou, het plaatje wat nu klaar staat is precies tegenovergestelde van de temperaturen die ons te wachten staan. En daar sluiten we dan tweede uur mee af. En dat betekent dat we dan naar het nieuws gaan en na het nieuws de regio induiken met berichten uit Harderwijk, Ermelo en Putten. Goed, dat gezegd hebbende gaan we luisteren naar het tegenovergestelde van de huidige temperaturen.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
3: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
4: ja.
2: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer, onder meer door een grote blunder bij Irak.
5: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
2: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost vrij snel op. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. A50 Os richting Arnhem tussen de knopen de Bankhoef en Valburg 8. En 325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort 3 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

PhD openen we het derde uur van de Wereld Door Wakker op deze dinsdag, de 23 juni. In dit uur gaan we beginnen met het nieuws uit Putten, Harderwijk en Ermelo. Maar daar beginnen we meestal pas om 15:15 mee. Dus eerst nog even een stukje muziek. MUZIEK

dat kan tegenwoordig. De jeugd heeft de toekomst. Dus met de 18e kan je al een kogel hebben. 18 with a bullet. Ja, ja, ja, ja. Wie had dat toen gedacht, hè? Toen dat kwam, dat dat nog eens zo actueel zou zijn. Goed, zijn we al toen? Nee, het is nog geen kwart over.

The Pet Shop Boys met Burning the Heather. En als je dan denkt, ja, het lijkt alsof het staat Burning the Heater. Maar met dit weer moet je geen heater aan hebben. En Burning the Heather is steek daar helemaal in de fik. Daar komt het uiteindelijk op vrij vertaald op neer. Goed, dan de een krijgt er de kriebels van en de ander wil dat hij verwijderd wordt. Weer een ander smeekt er juist om een mobiele flitspaal. In Ermelo hebben ze er een en die verplaatst steeds. En Jan Katsburg uit Speelt, die wil graag dat hij in Speelt neergezet wordt, want ze hebben het er met de wijkvereniging over gehad. En daar wordt zo hard gereden, iedereen wil daar 30 gereden wordt. En dus moet die flitser daar naartoe om iedereen te bekeuren. Daar hebben ze dan in Gaanderen schijnbaar ook geprobeerd in de Achterhoek. En daar werd hij op een gegeven moment min of meer gekielhaald, die flitser. Maar daar was natuurlijk niet iedereen mee eens. In Gaanderen is wel wat groter dan Speelt. Dus nee, ze zijn hier overtuigd dat alle geluiden die uit Speelt komen, zijn allemaal eender. Er moet een flitspaal komen. Iedereen moet bestraft worden voor het harde rijden in onze mooie buurtschap. En daarom hebben ze een brief gestuurd naar de gemeente Ermelo. En nou, dat is dan afwachten of die daaraan komt, ja of nee. Eens even kijken, dan de gemeente Putten heeft de coalitie rond. Ja, is al een paar dagen bekend eigenlijk. Hetzelfde coalitie, maar een grote belofte. Putten moet nieuw gaan bouwen en doorpakken. En er is één wijziging, en dat is de nieuwe wethouder die namens gemeentebelang is. Dat is Erik van Pol van de Pol. In plaats van Sander van Nieuwenhuizen. En dat is de enige verandering die er heeft plaatsgevonden. Nou, dat hebben we dan gehad. Kunnen wij door met een volgend vrolijk deuntje? Komt u maar aan.

Eigenlijk heb ik dit altijd een oer saai nummer gevonden. Ik bedoel, happy, nou. En dat herhaal je dan 100.000 keer op dezelfde manier. En ik denk, ja, nou weten we het wel. Ben je dan nog steeds happy? Vraag me dan af. Nou, waar ze in ieder geval niet happy zijn, is bij in Barneveld. En in Putten trekken ze daar leerlingen uit. Want die zeggen, nou ja, de ballonfiesta gaat niet door. En dan denk je, waarom dan niet? Geen vrijwilligers of wat is er? Geen publiek of geen animo of geen vergunning. Nou, het heeft te maken met allerlei regels waarvan je denkt, oh, het zal toch niet waar zijn. De Ballonfiesta Barneveld gaat dit jaar niet door gebrek aan publiek, vrijwilligers of sponsoren, maar door knelpunten rond natuurregels en vergunningen. En precies daarom raakt dit nieuws ook Putten. Want de Barneveld is geen ver van ons bedshow. Maar natuurregels. Dus een ballon mag niet de lucht in, omdat dat op een of andere manier slecht is voor de natuur. Jongen, we worden toch knettergek in dit land. Maar waar gaat dit nog over? Vliegtuigen kunnen bij de vleten alle kanten op, maar een luchtballonnetje. We zullen het zien dat er steeds minder mag. Maar heel vervelend. Is het wel natuurlijk.

Ja, en dan even voor de mensen die het nog niet weten. Morgen is er een treinstaking. En die is tussen 4 en 8 uur. Rijden er geen treinen in Nederland. Dus dat betekent dat de ochtendspits stilvalt. Dus dat je dat even noteert in je agenda. Of in ieder geval niet voor Jan Doedel. Tenminste, als je tussen 4 en 8 morgens op een station moet zijn, dan moet je daar niet zijn. Dat moet je niet willen zijn op dat moment, want het is een staking. Dus dat je dat even weet. Goed, en dan gaan wij verder naar...

the street. I have a fine place to stay in, and good food to eat.

Dat kan je niet zeggen van Jolanda en Teun, want Jolanda en Teun zijn postduiven en die vinden altijd de weg naar huis. En zeker als ze uit de stal van Henry Bos komen uit Ermelo. Die heeft namelijk met zijn duiven alle Vitesse vluchten gewonnen. En ook de laatste. En daarmee mag hij zich districtkampioen noemen. Nou, gefeliciteerd daarmee. En gaan wij door naar het volgende lied.

To the Light. En je hoorde natuurlijk al Phil Collins. En we zijn weer toe aan een drietal verzoekjes uit het bouwteam van Erik Ras. Klusteam Ras, KTR. En dat gaan we zo even doen allemaal. Maar eerst pakken we nog even een berichtje uit de regio bij. Want ja, dat gaat ook gewoon door het strandgevoel in Hatjeputten tijdens Beach Event. En zand op het plein, Fontanesplein. En dan wordt er een Beach Event met Beach Volleybal, Beach Voetbal en Beach... hoe heet dat ook weer? Badminton. Dat is dat. Een evenement is in teken van sport, ja natuurlijk. Je kan je nog inschrijven. Meer informatie en aanmelden is via puttenvoorelkaar.nl. En het Beach Event vindt plaats op zaterdag 18 juli van 10 tot 5 uur op het Fontanesplein. Dat je het maar even weet. En dan gaan we naar de verzoekjes van het KTR, het klusteam, RAS klusteam. En deze is de eerste. Dit nummer is voor Gert.

I'm the Walrus Forget met een natte snor. En het zijn natuurlijk de Beatles. Wat een zootje maken ze er weer van. Hè? Hebben ze een paar van die nummers wel tegen. Helemaal eindigd in de puinzoom. Dus we gaan gauw over naar een verzoekje voor Victor. En dat moest iets Spaans zijn.

Enrique Iglesias. Ik vind het zelf nog wel een lekker zomersnummer. Dus ik denk, ach kom, dan knallen we die er gewoon even in. En bij deze dus speciaal voor Victor. Eens even kijken. Ja, dan hebben we er alleen nog eentje over voor Erik Ras. Want die wilde ook nog even een verzoekje. En daar sluiten we dit uur dan mee af.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
6: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
5: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen. Zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
7: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
5: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, het eerste nummer was voor de heer Ham, de invalkraag bij de schilders in Ermelo. En het tweede nummer was dus voor de schilders zelf. En dit is het derde verzoekje. En dat komt weer uit een hele andere hoek. Daniel uit Zeewolde. En dan zetten we er nog een van Bart van Delen achteraan. Nou, dan schiet het aardig op weer.

Phil Hooley samen met Robert Vincent. En wij gaan bellen met de VVV in Nijkerk. Het is dinsdag.

0: Goedemorgen mensen van de radio, ik spreek met Madeleine van Boek van de Roodbeen en de VVV.
1: Goedemorgen Madeleine. Alles wel aan die kant?
0: Zeker, alles is zeer wel.
1: Zeer wel,
0: mooi. Zwembad staat in de tuin, dus laat de warmte maar komen.
1: Oké, ben je echt van deze hitte of zeggen we mag wel iets minder?
0: Dat ligt er dus echt aan wat ik doe of wat ik moet doen in dat geval.
1: Okay.
0: Als het mij mogelijk is om heel weinig uit te voeren in de zin van dat ik heel stilletjes mag liggen en bijvoorbeeld een lekker boek mag lezen, dan vind ik de hitte best wel prettig en aangenaam. Maar de boodschappen doen, dat vind ik dan alweer moeilijker.
1: Ja, maar nou is gelukkig op boodschappen doen nooit in de openlucht. Lekker in een gekoelde supermarkt.
0: Dat is wel zo, maar dat is een behoorlijke klap als het dan weer naar buiten loopt.
1: Ja, dat is maar wel, hè. Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is
0: gelukkig heb het de winkel ook, want wist je dat boeken het ook niet fijn vinden om super warm te zitten?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: We hebben in de boekwinkel hebben we ook speciaal voor de boeken hele fijne klimaatbeheers.
1: Ja, is dat zo? Wat gebeurt er dan met die boeken als ze te warm krijgen?
0: Dan zweten ze.
1: Echt waar?
0: Nou ja. Ja.
1: Ja, jij bent de kenner. Het zegt me helemaal niks. Ik heb er nooit van gehoord van een zwetend boek.
0: Nee, het is ook niet zo. Het is vooral voor het personeel eigenlijk.
1: Oh.
0: Maar het is wel zo dat het niet te vochtig in de winkel moet zijn. Het moet, anders dan wordt het papier een beetje muf.
1: Ja, nee. Dat kan me nog wel iets bij voorstellen.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik geloof alles wat dat betreft hoor. Want ik zie jou dan als een kenner in dat geval. En ik ben een leek, dus ik laat me alles op de mouw spelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb korte mouwen, dus ik kan niet zo heel veel op dit moment.
0: Nee, oké. Nee, gelukkig maar.
1: Nee,
0: gelukkig.
1: Dus. Maar,
0: is het een beetje uithouden op de radio daar dan, in de
1: studio? Ja, ik heb de airco aan.
0: Oh, dat is ook, dat is goed.
1: En een paar zwetende boeken voor vochtigheid.
0: Oh ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat wil ook wel.
0: Nee, oh, dat scheelt wel.
1: Ja. Maar dan, wat heb je in al die hitte dan nog aan activiteiten?
0: Het is deze week ergens eigenlijk wel redelijk rustig in activiteiten. Dat is misschien ook niet heel erg. We gaan het allemaal lekker tranquilo doen. We hebben vanavond het eerste concert in de jubileumserie 50 jaar orgelconcert te Nijkerk. En die wordt dan gegeven in de Grote Kerk Nijkerk. Een welbekende kerk, denk ik, als je denkt aan Nijkerk. En dan wordt gegeven door jong talent Maarten Wilmink. Geboren in 2001, dus echt wel een jonge organist. En hij raakte op 12-jarige leeftijd al gefascineerd door het orgel en is inmiddels internationaal actief als concertorganist. Nou, super bijzonder. hij studeert in Rotterdam. En sloot bachelor en master summa cum laude af. Dus dat klinkt vrij letterlijk als muziek in de oren om hem te mogen horen spelen op de orgel. En dat kan vanavond, dus deze dinsdag 23 juni vanavond, om 20:00 s'avonds. De prijzen, het kost niks. Er is collecte aan het eind, zoals we het eigenlijk wel een beetje kennen van de kerk. Dus geniet van een hopelijk een beetje koele kerk en geniet van orgelmuziek van Maarten Wilmink in de Grote Kerk in Nijkerk. Dan hebben we voor morgen ook door wind en weer. Vorig jaar heb ik dit ook al wel vaker genoemd als activiteit. Maar het Museum Nijkerk organiseert weer stadswandelingen. Van de maanden juni tot en met augustus kun je op woensdag om 14:00 middags aansluiten bij een stadswandeling onder leiding van een gids. Kost dan €6 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar zijn is gratis. En je hoeft hiervoor dus niet van tevoren aan te melden, want de wandeling gaat altijd door. Dus heb je zin in een leuke stadswandeling? Heb je zin om meer te leren over Nijkerk, over de stad? Onder leiding van een gids. Schuif dan aan morgenmiddag om 14:00 bij Museum Nijkerk. Dan hebben we dit weekend in ieder geval twee leuke activiteiten. Eentje overdag, eentje 's avonds. Althans, die van overdag die gaat ook tot 's avonds door. We hebben namelijk dit weekend op zaterdag Dorpsdag in Nijkerkerveen. Dat zal dan eigenlijk zijn focus vinden op het dorpsplein in Nijkerkerveen. 1:00 start de braderie. En er is vanaf 2:00 een gezellig kinderplein met diverse spellen. Coco de Clown En kunnen kinderen zich laten schminken. Nou, zijn er voor de volwassenen voor de hongerige volwassenen ook diverse foodtrucks. En om 5 uur start het avondprogramma met DJ's. DJ Christian, jongens van Stapelgek, Barry Paff. Nou, allemaal leuke artiesten die er een filmfeestje van kunnen bouwen op het dorpsplein van Nijkercafé op de dorpsdag. Nieuw dit jaar is het Veense Rondje. Dus wil je Nijkercafé op een andere manier ontdekken, ren dan mee met het Veense Rondje. Daar ga je namelijk, gaat het parcours namelijk door bedrijven en kerken en je komt op plekken waar je niet dagelijks komt. Daarvoor heb je 3 afstanden beschikbaar, namelijk de 3 kilometer kids run, een 7 kilometer run en een 10 kilometer run. Dus geschikt voor zowel beginnende als ervaren lopers en een sportieve en gezellige toevoeging aan Dorpsdag. Dit wordt deze zaterdag dan ook feestelijk geopend door onze burgemeester. De eerste run die om 12 uur start. En ook Veentje de Koe zal aanwezig zijn om deelnemers aan te moedigen bij de start. En dat was het alweer voor activiteiten van deze week.
1: Nou, dat is toch een behoorlijk pakket als je nagaat dat de mensen liefst plat liggen.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar de Pointer Sisters met I'm So Excited. Of naar de Police met So Lonely. Of naar lekker luchtig Niemendalletje Mockingbird Hill van Roots Syndicate.
0: Nou, laten we lekker de Pointer Sisters doen.
1: Pointer Sisters, knallen we die erin. Wens ik jou nog een hele fijne week.
0: Is gelijk. Hele fijne week.

Ja, en dat was dus Amsterdam van Lois Lane. Op verzoek van Bart van Delen, evenals Mockingbird Hill. Dan zijn er Robert van Donkersgoed in Delfzijl. Afgelopen zaterdag, afgelopen zondag in de klasse 125cc. Belangrijke punten verzameld. Dus hij is goed bezig. En Putten wil plattelandsgemeente blijven. En zet in op agrariërs en woningbouw. En dat moet zo blijven, zeg je, Wouter de Jong. Dat zei hij bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. Dat leidend is voor het beleid dat SGP, ChristenUnie, CDA en gemeentebelangen de komende 4 jaar wil voeren. Nou, er is al een heleboel over gezegd. Maar er is nog meer over te lezen. Onder andere in bijvoorbeeld De Puttenaar. Daar kan er van alles vinden daarover. En dan gaan we naar Unitas. U19-1 komt in de finale net tekort tegen Top. En dat is heel erg jammer. Bij de korfbal final outdoors. Helaas niet gewonnen. Nou, dan kunnen we door naar het volgende deuntje. Had ik al klaargezet. Oh ja, dat is deze. MUZIEK

Ja, Phil Calum Carmen was dat met On My Way Back Home. Ja, dat was hem. Eens even kijken, dan komt er net een bericht binnen. En we hadden het net over de ballonfiesta die niet doorgaat. Nou, nog een canceling van een bericht. Waar is hij gebleven? Dan moet ik even... De Puttense Sportmarathon is afgelast door de hitte. 24 uur sporten gaan niet door. De Puttense Sportmarathon, de organisatie, heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De 24 teams zouden van vrijdag op zaterdag 24 uur lang sporten. Maar met temperaturen van 35 graden gaat de gezondheid en veiligheid voor alles. 's Nachts is het natuurlijk niet zo warm, maar overdag wel. De afgelasting doet pijn, schrijft de organisatie zelf. Het hart zegt dat het door moet gaan, maar deze keuze hebben we met het hoofd moeten nemen. Door de hitte vindt de organisatie het niet verantwoord om deelnemers, vrijwilligers en bezoekers aan de omstandigheden bloot te stellen. Inschrijving was hartstikke snel vol, maar teleurstelling is dus extra groot, omdat de belangstelling extra populair was. Op 16 maart was er vol 24 teams. En wat er nu gebeurt, of het nu verplaatst wordt, ik heb geen idee. Misschien dat dan nog komt dat ze het uitstellen of zo. Maar ja, goed, dat moet dan ook allemaal weer georganiseerd worden. Enzovoort, enzovoort. Wat nog wel doorgaat, is gezellig festival in de eigen wijk, Gluren bij de Buren, op 28 juni. En dat is zondag in Harderwijk. 90 optredens verspreid over alle wijken in Harderwijk. En muzikanten, dansers, theatermakers en poëten. En eens even kijken waar kan je het hele programma vinden. Het is tussen 1 en 6 in ieder geval. De locatie Tuinen in Harderwijk. Gratis toegang. En meer informatie glurenbijdeburen.nl. glurenbijdeburen.nl. En dan in Ermelo geldt hetzelfde, ook zondag. En daar zijn 48 optredens verspreid over alle wijken. En het festival wordt dit jaar de feestelijke en officiële aftrap door wethouder Tegenaar gegeven aan de burgemeester Vieteringalaan 21. En dat is om 12:15 middags voordat het reguliere programma begint. Toegang is gratis. Meer info glurenbijdeburen.nl. Nou, hebben we dat in ieder geval gemeld en dan gaan we naar... Het volgende plaatje.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy McGuthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

fuck.

Ja, wonen met de heideroosjes op verzoek van Erik Ras. En met Johnny en Anita. En even kijken, wie had er nou nog meer van datzelfde team? Gijs, ja, die wilde ook een nummer horen. Nou, dat doen we er meteen achteraan. En dat is deze.

Ook dit nummer trouwens. Maar deze was een verzoek van Gijs en komt van Joe Jones. En nou zie ik net dat ze koffiepauze hebben. Dat is heel ongewoon. Hè. Meestal hebben we om 8:15 of 9:00 pauze of om 10:00. Maar om 11:00 nog, een uur voor de lunch. Nou ja, hoe dan ook. Helaas, ik heb de nummers al gedraaid. Dan hebben ze het misgelopen.

Ja, en dat... dat was hip van een dubbelplaatje. The Pointer Sisters, Slow Hand, horen we voorbij komen. En dan gaan we naar de laatste nieuwtjes. Ja, in Harderwijk worden er nog vragen gesteld over de verkoop van huurappartementen. Waarbij het lijkt alsof mensen helemaal geen kans hebben dat dat al afgemaakte zaak is. En verzorg dat het college daar meer regie in neemt. Hetzelfde geldt voor de wegen waar te hard gereden wordt, waar 30 gereden zou moeten worden. Wordt allemaal aan gewerkt. Nou, en dan kun je even kijken. In Harderwijk ook de badmintonvereniging De Pluimballen. Die staat een initiatief speciaal voor 50-plussers. Pak de shuttle weer op. Wie vroeger een plezier de shuttle sloeg, maar al jaren niet meer op de badmintonbaan heeft gestaan, krijgt een laagdrempelige kans om de sport opnieuw te ontdekken. De Pluimballen staat er namelijk met 50-plussers. En in een gezellige, ontspannen omgeving. Iedere vrijdagochtend van 9 tot 10:30. Oh, dan moet je dus een 50-plusser zijn die ook nog vrij heeft op vrijdagochtend. Van 9 tot 10:30. In ieder geval in de sporthal De Siepel. Dan verleent de gemeente Harderwijk alsnog 60 parkeerontheffingen aan de scholen van Educare. Nou, kunnen die ook weer verder? Goh, het gaat allemaal wel van een makkelijk van een leien dakje, toch?

The Police met So Lonely. En ja, ze hebben zoveel vrienden. Tenminste, dat hoor je altijd, hè? De bekenden van de politie. Bijna iedereen is schijnbaar bekende van de politie. En dan toch So Lonely. Nou ja, goed. Zo gaan die dingen. We hebben nog een paar nieuwtjes. Goed nieuws voor iedereen die graag schrijft, kaarten verstuurt of nieuwe mensen wil leren kennen. De postkast is terug. Na een korte periode van afwezigheid heeft die bijzondere kast vanaf 22 juni opnieuw een plek gekregen. Dat was gisteren. In Vleugel, het wijkcentrum van Ermelo West aan de Oude Nijkerkerweg 4 in Ermelo. Het is een kast voor liefhebbers van geschreven post. In de kast kunnen bezoekers kaarten en brieven uitwisselen en op een laagdrempelige manier nieuwe penvrienden vinden. Zonder verzendkosten en zonder verplichtingen ontstaat zo de mogelijkheid om contact te maken met iemand die je al kent. Of juist helemaal niet. Ook zijn er allerlei schrijfmaterialen te vinden, zoals aanzichtkaarten en briefpapier. Deze spullen mogen gratis worden meegenomen, ingebracht of geruild. Het mooiste is natuurlijk om zelf een brief of kaart achter te laten voor een ander. Of om post mee te nemen en vervolgens iets terug te schrijven. Steekwoorden op de envelop kunnen helpen om een passende match te vinden. En ja, postkaart verwijst natuurlijk naar podcast. Het moderne manier van communiceren. En iedereen doet het dus. Ja, daar luistert ook alweer geen kip naar. Dan straffen voor productie van drugs in Ermelo en Harderwijk. Ja, cel- en taakstraf voor grootschalige drugshandel en productie in Harderwijk en Ermelo. Ja, eigenlijk doen wij ook mee. De rechtbank in Arnhem veroordeelt een 33-jarige man uit Harderwijk, een 21-jarige man uit Rotterdam, een 22-jarige man uit Rotterdam en een 41-jarige man uit Harderwijk. Daarnaast een 56-jarige man uit Hierden voor de productie van de handel in cocaïne en heroïne. Vond allemaal plaats in 2023 in Harderwijk en Ermelo. De 33-jarige bewaarde daarnaast ook een hoeveelheid cocaïne en heroïne in zijn woning. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 7 maanden met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van in totaal 360 uur. Ah, het zal toch allemaal wat om een voorwaardelijke straf. Jongen. Ja, misdaad loont, dat blijkt nu wel. En dan, nee, dat doen we dadelijk wel. Eerst even deze.

Wat een verschrikkelijk klimaatmonster is dit. Zeppelin pour moi. Hij wil een vliegtuig en hij is ook nog van plastic. Plastic beter aan. Nou, dat moet een crime zijn voor alle klimaatdeugneuzen. Want ja, dat kan dan niet, hè. Een plastic persoon met een vliegtuig. Ah, goed. Volgende week is de eerste week van juli. Of de eerste week van de tweede helft van het jaar. En dan gebeurt er weer van alles. De eerste woensdag van juli, en dat is toevallig ook de eerste juli. De wielerronde van Horst en Teller. Wielerliefhebbers in het buitengebied kunnen daar weer genieten van de wielerronde van Horst en Teller. Het Ermeloos evenement vindt voor de 53ste keer plaats. Het is de 10e editie in de buurtschappen. Er is een nieuw onderdeel opgenomen, namelijk een koppeltijdrit voor de funklasse en recreanten. Nou, je kan het hele verhaal lezen op ermeloopnieuws.nl en wat er allemaal te koop is en waar je terecht kan. In ieder geval, dat is dus op de wielerronde van Horst en Teller. Met een T erachteraan. En dan, op 4 juli, bij EFC 58 in Ermelo, daar kan je Ajax zien voetballen tegen Panathinaikos uit Griekenland. Ja, en dus zij, dat is op 4 juli bij EFC 58. En Sportpark de Zanderij om 5 uur. Er zullen zo'n 2000 toeschouwers aanwezig zijn. Nou, of je daar nog bij kan horen, weet ik niet. Maar moet je denk ik even informeren bij EFC. En dan hoor je dat vanzelf.

Pitbull featuring Keisha en het nummer heet Timber. Ja, en dat brengt ons precies 11:30. Op een paar seconden na, of ja, die zijn er eigenlijk al overheen. En dat betekent dat we dus er een eind aan beginnen te breien, zo langzaam maar zeker. Nou, ik heb alle berichten gehad, de mailbox is leeg. De vliegende reporterberichten zijn afgehandeld. En het enige wat ik daar nog even ga kijken is naar de headlines van de NOS of er nog wat nieuws bij is gekomen. Maar dat hebben we net ook al gehoord op het nieuws. Het journaal. Belgen delen stiekem naakbeelden. Dat is weer helemaal in, hè? Jongen. Zelfs binnen je eigen relatie ben je niet veilig. Ja, ook dat was eigenlijk al wel bekend. Eigenlijk is gewoon weer vragen naar de bekende weg.

Ja, dat was Pink met What About Us. Ja, de Gigi D'Agostino of zoiets. Die heeft volgens mij ook een nummer. Dat lijkt er heel erg op qua akkoordenschema, qua melodie. Maar ik kom er zo even niet op. Ah, boeit ook niet. Het ging even om het idee. Hè, dat ik denk van, wat doen we daar aan denken? Nou, ik doe me ergens aan denken, maar ik weet nog steeds niet wat. Wat ik wel weet is dat het 6:06 is en dat je met dit weer toch wel regelmatig in de ijsbusiness terechtkomt. En met name de ice cream.

Zo, dat was hem, Cream, voor de mensen die nog geen ijs hadden gehad vandaag. Zo langzamerhand ben ik ook wel toe aan een ijsje. En ik heb in de koelkast thuis Magnum ijs, Twix ijs, Bounty ijs en gewone ouderwetse raketjes. En ja, die laatste, dat vind ik toch wel het meest lekker. Even een, ja, zo, even grof te zeggen thuis, even een natte bek halen, een frisse muil. En bij die andere, ja, heb je toch een beetje chocolade. Dat ligt een beetje zwaar met die hitte. En ja, daar word je niet echt blij van. Misschien dat je van Pink Floyd nog wel even blij wordt.

0: Zo, eens even kijken. Dan zijn we alweer, schieten we alweer aardig op richting het 12 uur tijdstip. En het wordt steeds warmer. ik zal eens even kijken wat het in Putten momenteel voor temperatuur heerst. Zo te zien 24, maar laat ik hem even opfrissen, verversen. En dan zien we dat daar 24 graden momenteel hier in Putten. Dan voor de mensen die willen weten wat er zijn er vandaag nog wedstrijden. Ja. Oh, en van het WK ook nog toevallig. Portugal, Oezbekistan vanavond om 7 uur. Engeland, Ghana om 10 uur. Dan vannacht om 1 uur Panama tegen Kroatië. En als je dan nog niet kan slapen, Colombia tegen de Democratische Republiek Congo. En dat is om 4 uur 's nachts. Nou, en dan daarna, na die wedstrijd, zit ik alweer hier, zo'n beetje. Dus dan hoop ik dat jullie er ook zijn. Dus ga dan vanmiddag anders even slapen als je vannacht heel naar gaat voetballen kijken. Dan ben je tenminste morgen vroeg ook lekker wakker. Goed, de Pasadena's.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Zo, daar word je even abrupt stil van. Zo in één keer plotseling verrassend eind. Maar ook, het blijft een lekker nummer. Hoe heet het ook alweer? De Pasadena's met Tribute. En daar zaten natuurlijk allemaal titels in. Er is nog zo'n nummer, titles heet dat, van Barclay James Harvest, volgens mij. Waar ook alleen maar titels van nummers in zitten. Ik heb het zelfs ook een keer gemaakt. Een nummer van allemaal nummers, titels. En ja, het is leuk om te doen. Het moet dan ook allemaal maar net passen en zo. We gaan afsluiten. Of althans, ik ga afsluiten. En eens even kijken. Heb ik gehad van 2 minuten. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk. Of straks, als je net ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de middag. En die wordt wel wat zwaarder nu. Want het wordt warmer en dat betekent insmeren. En goed insmeren ook. Hè. En hydrateren van binnen ook. Flink vol laten lopen. Het liefst geen alcohol, want dan ga je rare dingen doen. En dan wordt het nog gekker. Maar goed, aan de andere kant zijn er mijn zaken niet. Dus wat mij betreft zuip je je een delirium. En voor de rest, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel wem aanstaan. En komen wij elkaar vanzelf weer tegen. Maar dan kom je ook alle andere collega's tegen. Bijvoorbeeld, vanmiddag hebben we dan de Rock Basement. En dan is Saskia is alleen. Dus mocht je mee willen presenteren op welke manier dan ook. Telefonisch of in de studio. Kom maar langs en kijken we naar Sas. Ja hoor, ze vinden het goed. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar een beetje gezellige communicatie is altijd lekker. Dat geeft het gevoel van ik zit hier niet alleen. Want ja, feitelijk wij radiomakers zitten hier altijd moederziel alleen. En de hele wereld luistert naar ons. Ja. Nou goed, laten we niet heel erg flauw gaan doen. Ga geen opwarmende activiteiten doen. Want dan gaat het zo stomen. Dus. Doei, tot morgen.

0: lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De rechtbank heeft 5 mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de productie en handel in cocaïne en heroïne in Harderwijk en Ermelo. De strafbare feiten vonden plaats in 2023 en maakten deel uit van een georganiseerde drugsoperatie die vanuit meerdere locaties in de regio werd uitgevoerd. De veroordeelden zijn een 33-jarige en een 41-jarige man uit Harderwijk, een man van 56 uit Hierden en 2 mannen van 21 en 22 jaar uit Rotterdam. Volgens de rechtbank speelde de 33-jarige man uit Harderwijk een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij een doorzoeking van zijn woning trof de politie cocaïne en heroïne aan. De afvalinzameling in Putten start deze week eerder vanwege de aanhoudende warmte. De gemeente verzoekt inwoners hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends aan de weg te zetten, zodat de inzameling tijdig kan beginnen. Ook het afvalbrengstation hanteert deze week aangepaste openingstijden. Op woensdag is het station geopend van 11 tot 2, op donderdag en vrijdag blijft het gesloten. Op zaterdag gelden de reguliere openingstijden van 8:30 tot 10:30. De gemeente vraagt inwoners rekening te houden met de gewijzigde tijden bij het aanbieden of wegbrengen van afval. En tot slot, een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is overleden na een incident in een woning aan de Vlierbes. De politie houdt rekening met een mogelijk misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De hulpdiensten troffen na noodmelding de vrouw zwaargewond in de woning aan. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze korte tijd later overleed. Voor de woning is een uitgebreid forensisch onderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook is een groot onderzoeksteam ingezet. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 4 kilometer file tussen Heteren en Knoopend Valburg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
5: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
11: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
10: Welkom in de Rock Basement.
12: Een hele goede middag. Wat leuk dat je bent ingeschakeld in de Rock Basement, waar ik op dit moment helemaal alleen zit. Want Marion die dacht, weet je wat ik doe? Ik ga lekker ergens een pintje pakken aan de overkant van de plas. En dat doet ze natuurlijk goed. Voor jullie zou ik zeggen, joh, ik heb een lijst meegenomen voor elk wat wils. Ga lekker op je zonnestoel liggen. Smeer je goed in als je buiten ligt. Neem lekker een glas water of iets anders verkoelends erbij. En luister de komende 3 uur, want ik neem je mee in allerlei muziek. Je mag zelf natuurlijk ook een verzoekje doen, maar daarover straks veel meer. Want ik wilde eerst eens even lekker beginnen met Push van Matchbox 20.

0: Yeah, I will. Je hoorde Push van Matchbox 20. Dat is één van mijn persoonlijke favorieten. En ik dacht, laten we lekker energiek beginnen. Ik vind dat in ieder geval althans. Maar even heel wat anders. Even een heel, heel ander nummer. Van Nederlandse bodem. Want je weet, dat vind ik ook altijd belangrijk, dat we de Nederlandse groepen zeker niet vergeten. En nu wil het zo dat ik natuurlijk zelf twee zoons heb. En sommigen die hebben gewoon het geluk dat ze een derde bonuszoon hebben. Nou, zo gelukkig ben ik. Ik heb een derde bonuszoon en die is vandaag jarig. En dat is Pierre. En dat is die jongen, die is zo gewoon gebleven. Dat ik dacht, ja, wat kan ik nou voor hem draaien? Ik weet dat hij van normaal houdt. En ik weet ook dat we heel veel luisteraars hebben die van normaal houden. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon een nummer pakken. Ja, weet je, wat maakt het uit?
1: Ah, iedereen is gek, hè?
0: Dat zegt Chuck ook. Dus laten we het gewoon doen. Pierre, deze is speciaal voor jou, voor je verjaardag. Lieve schat, ik wens je nog heel veel leuke jaren erbij. Dan kan ik er ook van genieten. En ja, wat ik voor je ga draaien is normaal. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul.

Ja, en zo werkt dat bij Pierre eigenlijk ook een beetje. Je maakt hem niks vies. En wat zo heerlijk is aan deze jongen, omdat hij zo gewoon gebleven is, doet hij ook niet aan cadeaus. Dus ik heb geen stress gehad van wat ga ik voor deze jongen kopen. Ik wilde het wel heel graag, maar hij wil het gewoon absoluut niet. Dus ja, je moet ook een beetje respect hebben voor hoe iemand is, toch? Hey, we gaan gauw door met U2 en BB King, When Love Comes to Town.

Heerlijk hè, die stem van B.B. King, die herken je toch echt wel uit duizenden, tenminste ik wel. Ik weet niet hoe het met jou zit, ik hoop in ieder geval dat je je hoofd een beetje koel houdt, want het is warm zat. Hier in de studio is het goed te doen, maar ik moet wel even eerlijk zijn, ik heb hier ook een aircootje aan staan. Nou, dus ik kan mijn hoofd aardig koel houden. Nog even een leuk verhaal over gisteren. Gisteren ben ik meegenomen door mijn lieve vriendinnetje Eline. En Eline, die is in verwachting. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. En ik zei tegen haar, goh, wat zou het leuk zijn om dan een gender reveal te doen. Maar eigenlijk met een grapje, want in mijn tijd deden we dat helemaal niet. Dat is eigenlijk een beetje onzin natuurlijk. Maar zij zei, nou, als je dat zo graag wilt, doe ik speciaal voor jou. Ik vind het ook niks, maar speciaal voor jou een gender reveal. We zijn het bos ingegaan en we hebben daar wat was opgehangen. En de laatste was de kleur van de baby. Daar ga ik niks over zeggen, want ik wil eerst dat zij het zelf bekendmaken. Maar het was wel heel leuk om mee te maken. En ik dacht echt, ik word in de maling genomen. Ik zeg, are you kidding me?

Zo lekker hè, dat nummer van Anouk. Live at the Gelderdoom. Ja joh, goh. Ik krijg net alweer hartstikke veel leuke berichtjes binnen van onze vaste luisteraars. En ja, een van die berichtjes, dat is natuurlijk een verzoekje die ik zeker ga draaien. Sepultura. Ik ken het niet, maar ik heb al gezegd, jongens, hou het een beetje rustig met me vandaag. Ik ben wel van de rock, maar wel van de rustige rock. Tuurlijk gaan we hem draaien. Ik vind het hartstikke leuk om berichtjes te ontvangen in de studio. Dat kun je doen door een berichtje te sturen naar 06-8309-8309. Dan kun je gerust een verzoek indienen, or whatever. Ik zou het alleen al heel erg leuk vinden als je alleen maar even een berichtje stuurt met ik luister. Zodat we een beetje een idee krijgen wie onze luisteraars zijn en hoeveel het er zijn. Ondertussen ga ik dus verder met het verzoeknummer. Stuur me een berichtje in de studio. Dat vind ik hartstikke leuk.

Persoonlijk snap ik wel waarom dit nummer Chaos heet. Ik denk u ook wel, hè? Maar ja, goed. We draaien ook wat de luisteraars willen horen. Want we maken dit programma natuurlijk samen. Dus vandaar dat ik hem even lekker heb aangezet. Ik herkende ook een beetje Rotterdams carnaval erin. Alleen moet je dan wel een beetje je fantasie gebruiken. Maar goed, die heb ik wel. Ik heb het volgende nummer alweer klaarstaan. Want ik ga even door naar iets totaal anders. Voor mijn grote vrienden uit Frankrijk. Waar kun je die nou vinden? Nou, wij zijn er tegenwoordig achtergekomen daar zo in Frankrijk. Dat je in Google Maps alleen maar hoeft te zeggen Maison Fleur Loupiac. Deze is voor jullie.

Ja, op deze lekkere warme middag hoorde je YouTube met The Where the Streets Have No Name. Ja, ik heb nog een heel ander nummer klaarstaan. En dat is eigenlijk een plaat met een verhaal. Het is namelijk zo dat ik zat eventjes te kijken, een beetje te scrollen. Ik denk op een nieuw site, misschien wel Instagram, ik weet het niet. Kun je ons trouwens ook volgen, hè? The Rock Basement Veluwe FM. Even klikken en dan blijf je gewoon op de hoogte. Kun je ook zien wat Marion aan het doen is. Dus doe maar even. Maar anyway, even terug naar mijn verhaal. Ik zat dus op dat Instagram of op een of ander nieuwsite. En toen zag ik de spelers, of de eigenlijk meer gezegd de supporters van Engeland. Die vorige week woensdag, 17 juni, die tegen Kroatië speelden. In het Arlington, Texas gebeuren. Het Dallas Stadion was het in Arlington, Texas. En het werd 4-2. Dus die Engelse supporters werden helemaal gek. En al die Engelse supporters die begonnen te zingen Wonderwall van Oasis. Echt te gek. Ik weet dat je het ergens wel terug kunt vinden. En anders moet je maar eens even via YouTube doen. Ik heb de gewone versie. Maar het bezorgde mij in ieder geval behoorlijk kippenvel.

Ja, je hoorde Bon Jovi met Duty of Love, a bad name. 13:55 hier op Veluwe FM. Blij dat je bent ingeschakeld. En ik kreeg alweer een berichtje van Koos. Die vroeg aan mij, joh, zou jij misschien een nummer van Metallica willen draaien? En natuurlijk wil ik dat. Maar iedereen die ik vandaag spreek, die geef ik even het advies om het hoofd vooral heel cool te houden. Alleen dat was in dit geval niet nodig. Want ik denk dat Koos in een cool cel zit. In ieder geval is deze voor jou, jongen.

zo zie je maar weer. Zo wisselen we lekker af van lekker hard naar af en toe weer even zachtjes. En zo hebben we voor ieder wat wils hier bij Veluwe FM in de Rock Basement, waar het heerlijk lekker cool is. Ik hoop dat jullie het hoofd ook een beetje cool kunnen houden. Blijf lekker drinken en kijk ook een beetje naar de mensen om je heen. Vooral de oudere mensen. Waar nodig helpen, help ze even of ga een boodschap voor ze doen. Nou ja. Genoeg gekletst weer even. Ik ga bijna naar het einde van mijn eerste uur. En daar baal ik ontzettend van, want ik zit er net lekker in. Ik heb de draaitafel lekker hoog staan. Dat ik lekker mee kan dansen hier in die koelte. Ik zet lekker even op Tom Petty, Free Falling. En misschien doe ik nog wat van CCR. Het ligt er even aan hoe we zitten in de tijd. In ieder geval, blijf hangen. Dan, ik heb hartstikke veel leuk nieuws nog, joh, voor in het tweede uur.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Renkum en Knoopend Valburg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. De N302 Kootwijk Lelystad is in beide richtingen dicht bij de N305. Het komt door een gekantelde vrachtwagen richting Lelystad, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Welkom in de Rock Basement, tweede uur. En leuk dat je bent blijven hangen. Maar wat moet je anders? Het is zo warm. Het enige wat je moet doen is lekker rustig aan blijven doen. En ga lekker luisteren naar muziek in de Rock Basement. Nu heb ik wel een klein beetje een probleem. Want ik krijg een verzoekje van een luisteraar. En ik heb heel eventjes geluisterd. Het is niet echt rock, maar het is wel een vaste luisteraar. Wat moet je dan doen, hè? Nou ja, to tomorrow for jou deze.

Ja, je hoorde Jesus Jones, Idiot Star. Maar ik moet ster zeggen, blijf een beetje bij de les. Het is voor mij ook warm. Je weet, ik zit wel in een koele basement, maar het kan alle kanten opschieten. En dat ga ik op dit moment helemaal bewijzen. Want in Frankrijk zitten ze lekker te lunchen. En daar zijn twee mensen, Frank en Caroline. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die zijn, zoals Johan mij ingefluisterd heeft, 40 jaar getrouwd. Ja, van harte gefeliciteerd. Hoe bijzonder is dat? En dan ook nog op dat magische plekje zijn, daar in Frankrijk, aan het zwembad, met een lunch, in het bijzijn van Johan en Desiree en jullie dierbaren. Nou, volgens mij gelukkiger kun je niet worden. Ik heb allemaal lekkere nummers voor jullie klaarstaan, dus we gaan eventjes voor jullie nu. En ik begin met David Bowie, Wild as the Wind, van het album Station to Station.

Ja, een heerlijk nummer. Een favoriet van Caroline, heb ik begrepen. En daarom ook speciaal voor jullie gedraaid. En natuurlijk vanwege jullie jubileum. Maar ik neem jullie nog even mee verder terug. Of misschien juist wel dichterbij. Ik weet het niet hoe je het maar wil zeggen. En dat is naar Hold Me Now. Wat je live kon horen in Ahoy Rotterdam met het afscheidconcert. En ik weet dat dat dan weer de favoriet is van Johan. Dus deze is voor jou.

Nou, ik denk wel dat u het met me eens bent dat dit een ongelooflijk mooie versie is van dit nummer. Ja, om een beetje in de liefdesfeer te blijven, dacht ik, ja, dan gaan we lekker door met Whitesnake. Terwijl je misschien lekker aan je lunch zit of lekker op je luchtbedje ligt met Is This Love?

Whitesnake met Is This Love? En dat is het zeker. En ook heerlijke muziek voor de rustige middag op deze warme, warme dag. En ik neem jullie even mee naar de concertagenda. Want Duran Duran was gisteren, of stond gisteren moet ik zeggen, in Tilburg. En op 7 juli staan zij in de Arena in Verona. Nou, ik ben daar wel eens geweest. Ik kan je vertellen, dat is echt heel erg bijzonder om mee te maken. Dus als het je nog lukt om daar kaartjes voor te krijgen. Er is ook een vliegveld in de buurt, dan moet je dat zeker doen. Ik weet in ieder geval dat op 26 oktober zijn ze er ook. Alleen in Brussel. En daar gaat dan Marion naartoe. Dus die kon dan straks daar eind oktober, als we weer met dikke vesten in de studio zitten, alles over vertellen. Ja, ondertussen kan ik jullie vertellen dat afgelopen weekend natuurlijk het Pinkpop Festival was. En het moet daar ongelooflijk bloedheet geweest zijn. Ik heb mensen gehoord, die zijn naar de toppers geweest. Die gingen heel snel weer terug, omdat het niet te doen was zo warm. Nou was Pinkpop natuurlijk wel buiten, dus dat is natuurlijk ongelooflijk lekker. En daar stonden de Foo Fighters. Nou, als jij zo gelukkig was dat jij hen hebt mogen zien, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. En het werd afgesloten door Direct. Dus ik neem je mee met de Foo Fighters in These Days. En daarna schakel je meteen door naar Direct met Through the Looking Glass.

Oh, wat moet dat fantastisch geweest zijn, jongen, daar zo op Pinkpop. Echt, dat geweldig. Dit was even een beetje een mini-versie van Pinkpop voor jullie. Het volgende nummer wat ik heb klaarstaan is echt een, denk ik, heerlijk nummer. Ik ken deze versie niet, maar die wordt aangevraagd. En dat is U2. Die is voor Sammy, de vriendin van Thomas. En die wil graag With or Without You horen. Nou ben ik daar ook heel erg fan van, dus ik ben enorm nieuwsgierig.

0: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Hey die Leonard, jij bent er gewoon ook op deze warme dag. Man, ik dacht je hartstikke druk was. Ja, dat gaat natuurlijk over de plaat uit de kist. Ik kon deze keer echt niet kiezen, want ik ben ook wel een beetje behoorlijk fan eigenlijk van Prince. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik doe de plaat uit de kist en ik doe meteen een 1-2'tje. En die kist die heb ik natuurlijk niet meegesjouwd op mijn fietsje vandaag. Dat moet je heel eerlijk bekennen. Ik vond het te warm en ik was veel te bang dat mijn platen krom zouden trekken. Ik weet, Henk heeft een prachtige kar gemaakt voor al mijn platen. Maar ik heb toch wel even de auto gepakt. Want vanmorgen 6:15 liep ik al buiten, was ik aan het hardlopen. En ik kwam aardig wat mensen tegen. En ik moet je zeggen dat ik dat ook super verstandig vind. Dus echt hardlopen. Dus als ik jullie tegenkom om 2:30 smiddags, dan wijs ik echt naar mijn voorhoofd. Doe het niet met deze temperaturen. Ga gewoon lekker 6:15 je bed uit. Je hoort de vogels. En bij mij hoor je natuurlijk gewoon lekker Prince. En de eerste wat je hoort is live in Utrecht. Want ja, je gelooft het niet. Ik natuurlijk als mega Utrecht fan. Ik ben eens een keertje in 87 naar een concert van Prince geweest. In de Galgenwaard, waar ik natuurlijk nu voor al die voetbalwedstrijden zit van FC Utrecht. Dus deze versie van Purple Rain doe ik live in Utrecht. Ik ben heel benieuwd, ik ken zelf de versie niet. En daarachteraan hoor je gelijk I Would Die For You.

I would die for you. Het gaat natuurlijk een beetje te ver om dat te zeggen. Maar ik heb wel heel veel voor de persoon over waar ik het nu over ga hebben. En dat is Mirjam, dat ben jij. Ik hoop dat je luistert, want dat betekent dat je weer thuis bent. Onze Mirjam, onze steun en toeverlaat, die altijd ervoor zorgt dat de boel hier rolt. Dat je koffie krijgt tussen je uitzending door. Dat het altijd schoon is hier. Die is geopereerd. En hoe leuk zou het zijn als jullie mij een berichtje sturen die ik dan weer door kan sturen naar haar. Om haar een beetje een hart onder de riem te steken. Want het is natuurlijk, zeker met dit weer, allemaal niet niks. Als je het nou nog leuker wil maken, stuur dan gewoon een ouderwets kaartje. Gooi hem hier even af. Ik zou zeggen tussen 7 en 12. In de wereld wordt wakker hier bij Bas. Doe je gelijk lekker even een koptelefoon op. Ga je lekker met hem kletsen of zo. Moet je maar even zien. En Mirjam is overigens de moeder van Dennis. Van Stennis met Mark en Dennis. Dus ja, ik zou zeggen, joh, ga eventjes naar de winkel. Koop een kaartje. Schrijf hem voor Mirjam. Gooi hem hier door de brievenbus. Ik wens jou in ieder geval heel veel sterkte, Mirjam. En dit plaatje is voor jou.

0: Ja, je hoorde Somebody van Bryan Adams voor Miriam. Speciaal voor jouw herstel. Dus meid, ik hoop dat je er gauw bovenop bent. En dat we je gauw hier weer terug zien. Want je merkt het gewoon, als jij er niet bent, is het gewoon een stuk minder leuk. We gaan zo even over naar het nieuws. Die zit er even weer tussendoor. Als je een berichtje wil sturen, dan kan dat 06-8309-8309. Hoe leuk zou het zijn als je alleen maar even een berichtje stuurt met ik luister, zodat we een beetje weten wie jullie zijn. En nou, blijf hangen, dan hoor ik jullie zo in de twee daads laatste uur.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
13: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
12: Welkom in de Rock Basement.
0: Ja, wat ging dat in één keer snel. In één keer gingen we door naar het derde uur alweer. En het laatste uur alweer helaas van de Rock Basement hier op Veluwe FM. Ja, je hoorde het net al even op het nieuws, hè. Vanaf morgenmiddag, 12 uur, geldt code oranje in ons land. Nou, en volgens mij kun je dat eigenlijk nu al wel een beetje eraan hangen. Ik zeg het nog maar een keer, blijf smeren als je naar buiten gaat. Neem lekker veel water tot je. Dat is echt heel erg belangrijk, want je krijgt gewoon hoofdpijn. Je voelt je ook niet goed. En kijk een beetje naar de oudere mensen die om je heen wonen wellicht. Eventjes om of dat allemaal goed gaat, of je een boodschap voor ze kan doen. Dat wou ik toch even kwijt. Hey, we gaan lekker door met The Scene en Blauw. En die draai ik ook voor onze vrienden uit Frankrijk. Want blauw zijn daar de luchten. Daar is het fijn. Niet alleen vanwege Johan en Desiree, maar vooral door de lekkere wijn.

worden blauw van de scene. En ja, ik realiseer me dat het gewoon in 2015 was dat Telau van deze fantastische band is overleden. Het is gewoon al 11 jaar geleden. Ja, het is een heerlijk nummer wat gaat over onvoorwaardelijke liefde. En iedereen die deze boodschap nodig heeft, die mag hem pakken. Ik ga door met Dreamer van Supertramp.

0: Ja, het volgende nummer is ZZ Top. Voor mijn eigen Henkie, die die fietscar voor mij heeft gemaakt. En die wilde graag dit nummer horen.
1: United takes the town. But the check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

mooi hè, de Police. En net op het moment dat je denkt, nou, dit lied is afgelopen, begint hij nog even lekker aan te halen. Ja, ik mag me graag luisteren hoor, naar de Police. Ik ben helemaal vergeten bij de concertagenda in het tweede uur, meen ik, om te vertellen dat natuurlijk Rock Werchter ook voor de deur staat. Van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli met onder andere The War on Drugs, 21 Pilots en The Cure natuurlijk. Dus mocht je daar naartoe willen, daar zijn vast nog kaarten voor. En dat begrijp ik heel goed. Ook lekker buiten, dus wat zou je joh. Hey, het is hier 15:25 in Putten in de studio, in de Rock Basement hier op Veluwe FM. En ik ga voor jou draaien Back Home van The Golden Earring.

Nou, hoor je dat, hé? Ik had op het laatst heb ik even mijn blokfluit erbij gepakt. Ik denk, ik ga er gewoon eventjes doorheen. Klonk best goed, toch? Hé, ik vond ik zelf hoor. Maar goed, kan natuurlijk andere meningen. Maakt ook verder niet zoveel uit. Hey, het volgende nummer is van Bryan Adams. En dat is de Summer of 69. Dus ik dacht, ja, weet je, ik ga dat eens even opzoeken hoe die zomer toen was. En dan heb ik het er gewoon natuurlijk over 1969. En het was toen over het algemeen vrij wisselvallig. Nou, dat kun je toch niet voorstellen dat de hoogst gemeten temperatuur was daar op 23 juli 24,1 graden. Tjonge, jonge, jonge. Nou, ga maar lekker ervoor zitten en even luisteren naar de Summer of 69.

dat moet natuurlijk van 1 tot 4 zijn. Maar ja, weet je, Leonard is ook niet meer zo scherp. Het is hartstikke warm buiten. Maakt niet uit, jongen. We zijn gewoon iedere dinsdagmiddag te beluisteren van 1 tot 4 hier op Veluwe FM.

Ja, je hoorde Iris van de Goo Goo Dolls. Heerlijk nummer op deze warme zomerdag. En het volgende nummer wat ik voor jullie heb klaarstaan, dat is een nummer van Duran Duran. Eigenlijk wel toch wel een beetje met een verwijzing naar de concertagenda. En omdat ze natuurlijk aankomen. Dus als jij kaartjes wil, kijk eventjes online waar jij terecht kunt. Van hier tot aan Brussel, kijk maar. En het nummer wat ik heb gekozen is A View to a Kill. En waarom heb ik dat nummer nu gekozen? Omdat ik, ja, dat is eigenlijk ook gewoon de titelsong voor een James Bond film. En dat is eigenlijk gelijk het nummer in de laatste James Bond film met Roger Moore. En het is een heel bijzonder nummer, omdat het tot op de dag van vandaag het enige James Bond nummer is dat de nummer 1 positie wist te bereiken in de prestigieuze Amerikaanse Billboard Hot 100. Nou, dat is toch bijzonder. Komt-ie hoor. Duran Duran, View to a Kill.

ook een waanzinnige film trouwens. Dat had ik er nog bij te zeggen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook het beste wat je kan doen met dit weer. Gewoon lekker een beetje Netflixje pakken. Even lekker View to a Kill kijken. Doet je herinneren aan deze muziek. En dan herinner je je ook nog even aan onze show. Die ten einde loopt. Wat ik helemaal niet zo leuk vind. Dus ik dacht, ik ga nog even een nummer opzoeken van Joe Cocker. En ik dacht, dan kies ik voor Unchain My Heart. En wat ik dus nooit heb geweten, althans... Ik weet het al een tijdje, maar is dat het nummer eigenlijk helemaal niet van hemzelf is. Maar het is gewoon een cover, joh. Want het nummer werd oorspronkelijk in 1961 geschreven door Bobby Sharp en werd beroemd gemaakt door Ray Charles. En Cocker die coverde dat en maakte daar een hele hit van in 1987. Een wereldhit, mag ik wel zeggen, met zijn rauwe blues cover. En die ga ik nu voor je aanzetten.

en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van 3 uur lang de Rock Basement. Leuk dat je bij mij in de basement was. En drink genoeg, doe alles in een wat minder snel tempo, blijf alert. Dan stem je volgende week vanzelf weer af op de Rock Basement. En dan is Marion er ook weer. Mooie week. En voor wie op vakantie gaat, fijn.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste vertraging heb je op de A12 richting Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West liggen voorwerpen op de weg en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. Reken op ruim een half uur vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N302 Harderwijk richting Lelystad is een vrachtwagen gekanteld tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305. Hierdoor is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Schrijfster Sharmila Tuithof heeft haar boek Uit de Poppenkast overhandigd aan wethouder Jim van den Hoorn. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het gemeentehuis van Putten. Het boek verscheen in januari dit jaar en beschrijft haar persoonlijke levensverhaal. In het boek vertelt Tuithof openhartig over haar jeugd, waarin ze opgroeide in een gezin dat naar buiten toe succesvol en harmonieus leek, maar waarin achter de voordeur sprake was van spanningen en verborgen problemen. Met haar publicatie wil ze bijdragen aan het bespreekbaar maken van moeilijke thuissituaties en steun bieden aan mensen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad. Waar de inzet van een mobiele flitspaal in Gaanderen recent tot veel discussie leidde, pleit de buurtvereniging van Spuld juist voor de plaatsing van een zogeheten flexflitser. De vereniging heeft de gemeente Ermelo verzocht om de mobiele flitspaal aan de Garderenseweg in te zetten om snelheidsovertredingen tegen te gaan, meldt Omroep Gelderland. Volgens de buurtvereniging wordt op de weg regelmatig te hard gereden, terwijl er een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De organisatie ziet de flexflitser als een middel om verkeersdeelnemers bewuster te maken van hun rijgedrag en ook de verkeersveiligheid te verbeteren. En tot slot, de afvalinzameling in Putten start deze week eerder vanwege de aanhoudende warmte. De gemeente verzoekt inwoners hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends aan de weg te zetten, zodat de inzameling tijdig kan beginnen. Ook het afvalbrengstation hanteert deze week aangepaste openingstijden. Op woensdag is het station geopend van 11 tot 2, op donderdag en vrijdag blijft het gesloten. Op zaterdag gelden de reguliere openingstijden van 8:30 tot 12:30. De gemeente vraagt inwoners rekening te houden met de gewijzigde tijden bij het aanbieden of wegbrengen van afval. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste vertraging heb je op de A12 richting Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West liggen voorwerpen op de weg en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. Reken op ruim een half uur vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N302 Harderwijk richting Lelystad is een vrachtwagen gekanteld tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305. Hierdoor is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits is in volle gang en het is druk in het midden van het land. Zo staat er een file op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen kun je er een half uur bij rekenen. En ook op de A50 is het druk, Arnhem richting Zwolle. 10 minuten extra tussen knooppunt Bergen en Vaassen. Dan de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Westervoort en Elde rijdt het langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot nog de N344, Apeldoorn richting Holte. 15 minuten extra tussen de aansluiting met de N792 en Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Tussen de 30 en 50 huishoudens in Harderwijk hebben maandagmiddag te maken gehad met een stroomstoring. Die ontstond rond 2:15 en trof meerdere adressen in de binnenstad. Volgens netbeheerder Liander werden onder meer bewoners van de Friese Gracht, Knijptang en Lutteke Poortstraat getroffen. Monteurs van Liander kwamen in actie om de oorzaak van de storing te achterhalen en de elektriciteitsvoorziening te herstellen. Kort voor 4:30 meldde de netbeheerder dat het probleem was verholpen en dat alle getroffen huishoudens weer van stroom waren voorzien. De gemeente Putten organiseert op vrijdag 20 november opnieuw de Dag van de Ondernemer. Lokale ondernemers worden uitgenodigd voor een ochtendbijeenkomst in de Aker, waar ontmoeting, inspiratie en kennisdeling centraal staan. De bijeenkomst begint om 7:30 met een gezamenlijk ontbijt. Het programma duurt naar verwachting tot zo'n 9:45. De gemeente wil met de Dag van de Ondernemer aandacht besteden aan de belangrijke bijdrage die ondernemers leveren aan de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in Putten. En tot slot, een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is overleden na een incident in een woning aan de Vlierbes. Politie houdt rekening met een mogelijk misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De hulpdiensten troffen na noodmelding de vrouw zwaargewond in de woning aan. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze korte tijd later overleed. Voor de woning is een uitgebreid forensisch onderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook is een groot onderzoeksteam ingezet. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het midden van het land verschillende files door pechgevallen en ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging meer dan een half uur. Ook op de A325 richting de Duitse grens is het druk. Tussen Elst en Lent 3 kilometer met 15 minuten vertraging. Op de N302 richting Lelystad is een vrachtwagen gekanteld. Daarom is de weg dicht tussen de aansluiting met de A28 en de N305. En tot slot de N344 richting Holte. Tussen de aansluiting met de N792 en Deventer doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files, maar wel een wegafsluiting door een gekantelde vrachtwagen. Dat is de N302 Harderwijk-Lelystad. In beide richtingen is de weg dicht tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N305. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: in.
1: Oh. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

difference they make. There's a rainbow.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je 25 minuten vertraging tussen de afrit Voorst en Deventer. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. De N302 Harderwijk-Lelystad is nog steeds in beide richtingen dicht tussen de N306 en de N305 door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is overleden na een incident in een woning aan de Vlierbes. Politie houdt rekening met een mogelijk misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De hulpdiensten troffen na noodmelding de vrouw zwaargewond in de woning aan. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze korte tijd later overleed. Voor de woning is een uitgebreid forensisch onderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook is een groot onderzoeksteam ingezet. De gemeente Putten organiseert op vrijdag 20 november opnieuw de Dag van de Ondernemer. Lokale ondernemers worden uitgenodigd voor een ochtendbijeenkomst in de Aker, waar ontmoeting, inspiratie en kennisdeling centraal staan. De bijeenkomst begint om 19:30 met een gezamenlijk ontbijt. Het programma duurt naar verwachting tot zo'n 21:45. De gemeente wil met de Dag van de Ondernemer aandacht besteden aan de belangrijke bijdrage die ondernemers leveren aan de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in Putten. En tot slot, de afvalinzameling in Putten start deze week eerder vanwege de aanhoudende warmte. De gemeente verzoekt inwoners hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends aan de weg te zetten, zodat de inzameling tijdig kan beginnen. Ook het afvalbrengstation hanteert deze week aangepaste openingstijden. Op woensdag is het station geopend van 11 tot 2, op donderdag en vrijdag blijft het gesloten. Op zaterdag gelden de reguliere openingstijden van 20:30 tot 21:30. De gemeente vraagt inwoners rekening te houden met de gewijzigde tijden bij het aanbieden of wegbrengen van afval. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Geen files, maar wel een wegafsluiting door een gekantelde vrachtwagen. Dat is de N302 Harderwijk-Lelystad. In beide richtingen is de weg dicht tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N305. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal plaatjes verwachten waarvan de titel begint met een C. In één geval voorafgegaan door een lidwoord. We begonnen met een lekker oud nummer. Can anyone explain? No, no, no. In de versie van The Ames Brothers. Zij namen het als eerste op. Samen met een orkest onder leiding van Roy Ross. Het was ook de meest succesvolle versie. Het kwam in de VS op de vijfde plaats in 1950. In Duitsland deed Petula Clark het in 1963 nog beter met Casanova Bacciami. Ze kwam ermee op een tweede plek. Het werd gecomponeerd door het succesvolle schrijversduo Karel Guts en Kurt Hertha. MUZIEK

Chances Are werd in 1998 opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Het was de eerste nummer 1 hit voor Johnny Mathis in 1957. Hij was vooral een albumartiest. In de 20e eeuw verkocht hij op 2 na de meeste platen, te weten 360 miljoen. Naast dat hij al vroeg met muziek bezig was, was Mathis ook een goede atleet. Hij deed onder andere aan hoogspringen, waar hij een high school record in handen had van 1,97 meter. Ook heeft hij bij het golfen 9 hole-in-ones op zijn naam staan. Hij is nu 88. Kate en Anna McGarrigle vormen een singer-songwriters duo uit Montreal, Canada. Ze zijn in Nederland het meest bekend van Complainte pour Sainte-Catherine, dat hier de top 20 haalde, maar niet in de UK, Canada of de Verenigde Staten.

Een heerlijk zonnig nummer van de Beach Boys uit 1965, California Girls. Het had verdiend om in Europa een grotere hit te worden dan het werd. In 1962 en 1963 had Anneke Greunlo in Nederland 4 nummer 1 hits achter elkaar. De laatste hiervan was Cimarroni.

Chattanooga Choo Choo komt uit de muzikale komedie Sun Valley Serenade van de grote componist Harry Warren, die in 1941 in première ging. Het is door honderden artiesten op de plaat gezet. Dit was een versie van countryzanger Hank Snow uit 1963. De Franse zangeres Sheila, die eigenlijk Annie Chancel heet, was razend populair in haar thuisland en in Wallonië in de jaren 60 en 70. Ze had in die periode 19 nummer 1 hits in Frankrijk. Eén daarvan was in 1966 Le Cinéma, een Hawaïaans klinkend nummertje dat het 5 weken volhield op de toppositie.

Een eenvoudige tekst. Ik ben een soldaat die thuiskomt uit de oorlog en mijn vriendin heeft op me gewacht omdat ik goed mijn best heb gedaan in het leger. Eind goed, al goed. Desondanks toch een mooie 11e plaats voor Coming Home Soldier van Bobby Vinton in de Amerikaanse hitparade in 1967. Er bestaat een veelvuldig gecoverd liedje dat Chiribiri Bean heet en al dateert uit 1910. Maar toch is Chiribiri Bim Pom Pom Pom Pom daar geen cover van. Wel van Maria Isabel van Los Payos. Het wordt gezongen door Willy en Willeke Alberti.

In diverse versies haalde Careless Hands in 1949 de Amerikaanse hitlijst. De eerste opname was van Sammy Kaye. Hij was de orkestleider. En dat Don Cornell de zanger was, samen met de Three Cadets, moet je uit de kleine lettertjes halen. Irving Berlin was een van de hele grote componisten in de eerste helft van de 20e eeuw. Door meer dan 600 artiesten werd Cheek to Cheek op de plaat gezet. Onder andere door Sarah Vaughan en Billy Eckstein in 1957.

Een week of drie geleden lieten we Lolita horen met Die Sterne der Prairie. 2 jaar voor dat plaatje uitkwam, in 1958, had deze Oostenrijkse schlagerzangeres succes met Capitano. De Brit Raymond Froggatt schreef en zong Calla La Vita. In de UK werd het geen succes, maar wel in Nederland en Vlaanderen. En daar was hij achteraf niet zo blij mee, want overal moest hij het blijven zingen. Een paar maanden later namen de Dave Clark 5 het nummer op, met als titel The Red Balloon. Die versie was wel succesvol in Froggatt's thuisland. Hier het origineel.

Cry Me a River kun je gerust een standaard noemen. Het werd beroemd gemaakt door Julie London, een zangeres-actrice uit Californië. Ze speelde in films en tv-series en had een carrière van meer dan 40 jaar. Cry Me a River was haar enige top 100 hit in de Billboard. Het kwam op 9. Een wat vlotter nummertje nu van singer, songwriter en showman Barry Manilow. Met een C, dus Copacabana at the Copa. Hij had veel hits, maar in Nederland was dit zijn enige. Hij is nu 81 jaar en doet deze maand zijn laatste optredens in de UK in het London Palladium.

Nederlandstalige plaatjes laten we niet zo heel vaak horen. Dit was Gitte Henning met Chim Chim Cherie. We blijven in vrolijke sferen met een cover van It's My Party van Leslie Gore door een van de Franse coverkoningen, Richard Anthony. In zijn versie werd het C'est ma fête. Het kwam in Frankrijk op nummer 1.

Met Richard Anthony zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle liedjes met een C begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met het orkest van de Amerikaanse componist en arrangeur Hugo Winterhalter met Canadian Sunset. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land is de N302 Harderwijk-Lelystad nog steeds in beide richtingen dicht, tussen de N306 en de N305. Er is eerder vandaag een vrachtwagen gekanteld. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Omdat de zomer weer is begonnen, doen we vandaag weer een programma met allemaal liedjes over dit jaargetijde. Voor de vijfde keer inmiddels. We laten covers horen van al eerder gedraaide nummers in dezelfde of een andere taal. En uiteraard ook nummers die nog niet eerder aan de beurt kwamen. We begonnen met Nat King Cole, die het had over That Sunday, That Summer. In 1963 behaalde hij er een 12e plaats mee in de Billboard Hot 100. Het nummer is hier niet erg bekend, maar hoort volgens de kenners toch echt thuis in het Great American Songbook. Wij beginnen nog maar net aan dit zomerprogramma, maar voor Therese Steinmetz is de zomer alweer voorbij. Gerrit en Braber schreef de Nederlandse tekst van Voorbij is de zomer, dat bekend werd door Dusty Springfield als Summer is Over. Het was te vinden op de B-kant van Spelen.

Uit de film Summer Holiday uit 1963 met Cliff Richard kwam het gelijknamige liedje. Het werd geschreven door Bruce Welch en Brian Bennett van The Shadows. Maar niet alleen Cliff nam het op. Deze versie was een maandje nieuwer en werd gezongen door Mike Radway. Hij kwam uit Leeds en begon als achtergrondzanger bij een platenlabel. Later maakte hij een aardig aantal singles, maar hij was ook bekend als liedjeschrijver en platenproducer. Hij schreef bijvoorbeeld Du kannst nicht immer 17 sein voor Chris Roberts. Nu komt Cliff wel zelf, maar hij zingt dan weer een cover van een hit van een ander, namelijk Jerry Keller. Here Comes Summer komt uit 1959 en stond op het album Cliff Sings.

Als een liedje heel erg mooi is, dan mag het wat mij betreft een paar keer op herhaling komen in Machtels Plus. Dat gold zeker voor Sommermorgen van Reinhard May van zijn album Jahreszeiten uit 1980. De Maguire Sisters verzuchten dat de dromen uit de zomer in de herfst en winter toch vaak geen stand houden. In 1959 bereikte Summer Dreams een aardige 55ste plaats in de belangrijkste Amerikaanse hitlijst. De tijd van hun grootste hits lag toen al wel een paar jaar achter hen.

Een van de aardigste zomerliedjes is voor mij A Summer Song van Chad en Jeremy, medegeschreven door Chad Stewart zelf. In diverse talen zijn er covers van gemaakt. Ik vond geen Nederlandse, maar wel deze Franse, getiteld Souviens-toi des nuits d'été. Het werd gezongen door Frank Alamo, die vooral vertalingen van Engelstalige hits opnam. Als zoon van een rijk industrieel had hij een aardige zangcarrière in de jaren 60, maar zijn toekomstige vrouw vond in 1969 dat hij maar een ander vak moest kiezen. Dat heeft hij toen maar gedaan. Hij overleed in 2012 aan de gevolgen van ALS. De Welshman Ricky Valens, niet te verwarren met Richie Valens, had één grote hit, Tell Laura I Love Her, in 1960. Daarna probeerde hij het nog jarenlang op diverse platenlabels en zelfs onder een andere artiestennaam, te weten Jason Merriweather. Onder die naam nam hij in 1969 My Summer Love op.

Henry Mancini en Johnny Mercer schreven samen The Sweetheart Tree. Het werd in 1966 opgepikt door Ellie Niemann, die er een Nederlandse tekst op schreef. Het heette Zomerliedje. Uit hetzelfde jaar komt Happy Summer Days. Aan de titel hoor je al dat het een vrolijk liedje wordt. Het wordt gezongen door Ronnie Dove. Het was een van de 13 top 50 hits van deze zanger uit Virginia. In de jaren 70 hield hij zich vooral bezig met countrymuziek. Hij stopte met optreden in 2023, toen was hij 87.

Toch wel een typisch Bobby Vinton liedje. Petticoat White, Summer Sky Blue uit 1966. Het was dat jaar een heel klein hitje in de Verenigde Staten. Vinton is nu 90 jaar, maar al 20 jaar niet meer actief in de showbusiness. Na een aanval van gordelroos. Hij is, voor zover ik kan nagaan, nog steeds getrouwd met zijn eerste vrouw Dolores, nu al 62 jaar. Theme from a Summer Place werd voorzien van een Duitse tekst en uitgebracht door Maureen René in 1960. Ze was een Britse zangeres die op 21-jarige leeftijd naar Duitsland ging om voor de troepen te zingen. Haar singlecarrière kwam moeizaam van de grond. Maar dit, When der Sommer kommt, kwam toch nog op nummer 49 van de Duitse hitlijst. Na een paar jaar ging ze zingen voor de Hilton Hotelketen, belandde later in New York en kwam tenslotte terug in Engeland. Ja.

Tony Vos beleefde in 1963, net als vroeger, een zwoele, zotte zomer. Vos was van huis uit saxofonist en bewoog zich in vooraanstaande jazzkringen. Hij trouwde met Tineke de Nooi en verbreedde zijn aandachtsveld. Hij produceerde bijvoorbeeld de doorbraak van Boudewijn de Groot met Meisje van 16. En hij nam dus als zanger een paar plaatjes op. Maar hij bleef vooral een vooraanstaande jazzmuzikus. Ook de zomer van de New Christy Minstrels een jaar later was een beetje dwaas. Afgaand op de titel van hun plaatje Silly Old Summertime. Het haalde net de Billboard Hot 100 met een 92e plaats.

Ook een vrolijke zomerstandard is In Summer van Billy Fury. Meestal zong hij wat zwaardere nummers, maar deze lichtvoetige ballade werd alom gewaardeerd. Vandaar ook de covers die verschenen. Bijvoorbeeld een Spaanstalige van de Argentijnse zanger Luis Aguilé, getiteld En Verano. Hoe kunnen we de zomer dit jaar beter inluiden dan met Summertime, Summertime? Vandaag in de in Nederland meest bekende versie, die van Hobby Horse. It's

Dat was Mary Hopkin in de Britse projectgroep Hobby Horse, die maar één singeltje maakte, dit Summertime, Summertime. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan deze zomerse aflevering besluiten met een instrumentale versie van Summer the First Time door Paul Brooks met zijn saxofoon. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De afvalinzameling in Putten start deze week eerder vanwege de aanhoudende warmte. De gemeente verzoekt inwoners hun afvalcontainers voor 7 uur 's ochtends aan de weg te zetten, zodat de inzameling tijdig kan beginnen. Ook het afvalbrengstation hanteert deze week aangepaste openingstijden. Op woensdag is het station geopend van 11 tot 2, op donderdag en vrijdag blijft het gesloten. Op zaterdag gelden de reguliere openingstijden van 8:30 tot 12:30. De gemeente vraagt inwoners rekening te houden met de gewijzigde tijden bij het aanbieden of wegbrengen van afval. De gemeente Putten organiseert op vrijdag 20 november opnieuw de Dag van de Ondernemer. Lokale ondernemers worden uitgenodigd voor een ochtendbijeenkomst in de Aker, waar ontmoeting, inspiratie en kennisdeling centraal staan. De bijeenkomst begint om 7:30 met een gezamenlijk ontbijt. Het programma duurt naar verwachting tot zo'n 9:45. De gemeente wil met de Dag van de Ondernemer aandacht besteden aan de belangrijke bijdrage die ondernemers leveren aan de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in Putten. En tot slot, een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is overleden na een incident in een woning aan de Vlierbes. De politie houdt rekening met een mogelijk misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De hulpdiensten troffen na noodmelding de vrouw zwaargewond in de woning aan. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze korte tijd later overleed. Voor de woning is een uitgebreid forensisch onderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook is een groot onderzoeksteam ingezet.
6: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.

0: right, Pops.
1: Studio@VWFM.nl.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Natuurliefhebbers kunnen deze zomer deelnemen aan een reeks avondwandelingen over de Ermeloze Heide. Onder begeleiding van natuurgidsen maken deelnemers een wandeling door het heide- en bosgebied, waarbij aandacht wordt besteed aan natuur, landschap en de dieren die er leven. Volgens de organisatie biedt de avondperiode een bijzondere kans om wild te observeren, omdat dieren zich dan vaker laten zien. Om verstoring van de fauna te voorkomen zijn honden tijdens de wandelingen niet toegestaan. De avondwandelingen worden gehouden op verschillende donderdagen in juli en augustus. Waar de inzet van een mobiele flitspaal in Gaanderen recent tot veel discussie leidde, pleit de buurtvereniging van Spuld juist voor de plaatsing van een zogeheten flexflitser. De vereniging heeft de gemeente Ermelo verzocht om de mobiele flitspaal aan de Garderenseweg in te zetten om snelheidsovertredingen tegen te gaan, meldt Omroep Gelderland. Volgens de buurtvereniging wordt op de weg regelmatig te hard gereden, terwijl er een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De organisatie ziet de flexflitser als een middel om verkeersdeelnemers bewuster te maken van hun rijgedrag en ook de verkeersveiligheid te verbeteren. En tot slot, de gemeente Putten organiseert op vrijdag 20 november opnieuw de Dag van de Ondernemer. Lokale ondernemers worden uitgenodigd voor een ochtendbijeenkomst in de Aker, waar ontmoeting, inspiratie en kennisdeling centraal staan. De bijeenkomst begint om 19:30 met een gezamenlijk ontbijt. Het programma duurt naar verwachting tot zo'n 21:45. De gemeente wil met de Dag van de Ondernemer aandacht besteden aan de belangrijke bijdrage die ondernemers leveren aan de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in Putten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.